0: R&I Date, de juiste tijd. Radio Noordzee Internationaal. Dag in dag uit. De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Jo van Limburg presenteert
1: Muziek op je radio.
0: Hit Waves.

Na de split van Culture Club maakte Boy George een verpletterende comeback als soloartiest. En dat met deze prachtige reggae-drenched popsong. Het nummer was oorspronkelijk een softe ballade van de Amerikaanse soft rockband Brad uit 1972. Maar George goot er een ontspannen, zonnige Jamaicaanse beat overheen. En scoorde er meteen een reusachtige nummer 1 hit mee in zowat geheel Europa. Boy George en Everything I Own. Hey luisteraars, een heel fijne zaterdagmiddag. Welkom in deze nieuwe aflevering van Hitwaves. Blijf dus lekker luisteren hier naar Radio Noordzee Internationaal.

0: Een absolute soul- en popklassieker uit de jaren 60. In 1965 zorgde dit nummer dan ook voor zijn verpletterende doorbraak. Geschreven door de legendarische producer Joe Sout. En het nummer vertelt het herkenbare verhaal van een jongen uit de arme buitenwijk die hopeloos verliefd is op een meisje uit de rijke buurt. Het zou dus perfect een kerstfilm kunnen zijn. Billy, Joe Royal en Down in the Boondocks.
1: De lekkerste hits.
2: De lekkerste hits.
1: Klinken bij ons nog net even beter.
2: Nog net even beter.
1: Hitwaves.
3: International, with a passion for music and love of radio. It's all in the past. Remember the sound of the Mevo 2? It's here again just for

Indie Pop-Act Sophie and the Giants ken je ongetwijfeld nog van hun samenwerkingen met Purple Disco Machine. En ook met deze plaat was het weer een schot in de roos. Met een heerlijke stuwende disco beat, een flinke dosis 80er jaren synthesizers en de krachtige vocalen van zangeres Sophie Scott geeft dit nummer je maar één duidelijk

0: klassieker Flashdance. En het werd wereldwijd een bijzonder grote hit, deze van Michael Cimbello en Maniac.
1: Dit is Radio Noordzee, internationaal.
2: Jo van Limburg, keihard de lekkerste.

deze nieuwe single levert Niels de Stadsbader weer een heerlijk, aanstekelijk, meeslepend nummer af, vol positieve energie. Het neemt je mee op een muzikale reis over het gevoel van onderweg zijn, vooruitkijken en voluit genieten van het moment. De nieuwste single van Niels de Stadsbader, deze Onderweg.

In 1968 veroverde deze Britse popgroep de hitlijsten met deze gigantische klassieker. En het leverde ze dan ook een fantastische, explosieve Wall of Sound op, die wekenlang op nummer 1 stond in de UK. En na al die decennia nog steeds puur goud is trouwens. A Love Affair and Everlasting Love.

In 1987 vloog deze iconische meezinger van Starship meteen naar de hoogste positie in de hitlijsten over zowat de gehele wereld. Het nummer was de soundtrack van de romantische komedie Mannekei. En de legendarische songwriter Albert Hammond schreef destijds dit nummer als viering van zijn eigen huwelijk. Met de ijzersterke samenzang van Grace Slick en Mickey Thomas was dit Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now.

destijds bekend geworden met onder andere de Jonas Brothers. En in april 2025 bracht hij dit schitterende nummer uit als derde single van zijn tweede studioalbum Music for People Who Believe in Love. De Amerikaanse singer-songwriter Joe Jonas en Heart by Heart.

volgens mij een van de meest melancholische popklassiekers uit de jaren 70. Het is eigenlijk een Engelstalige bewerking van Le Moribond uit 1961 van de Belgische singer-songwriter Jacques Brel. In de loop der jaren door verschillende artiesten gecoverd, waaronder Terry Jacks. Hij had er in 1974 een wereldwijde hit mee. En enkele jaren eerder, in 1969, scoorde ook deze heren met deze prachtige harmonieuze versie van het nummer een bijzonder grote hit. The Fortunes and Seasons in the Sun. Yalla!

tijd voor een flinke dosis oer-Hollandse gezelligheid en pure feestgarantie op de radio. In 2010 vertegenwoordigde ze nog Nederland op het Songfestival met het vrolijke Ik ben verliefd, Shalali. En ook met deze recente single laat ze opnieuw horen waar haar kracht ligt. Herkenbare, vrolijke muziek, recht uit het hart, vol positiviteit en eigenheid. Zinnige en ik doe wat ik wil.

0: zonder enige twijfel een van de meest iconische en meeslepende instrumentale nummers uit de geschiedenis van de dancemuziek. In 1995 veroverde deze Italiaanse DJ de wereld met dit meesterwerk, waarmee hij eigenhandig het genre Dream Trance op de kaart zette. Het werd dan ook een gigantische nummer 1 hit over zowat geheel Europa, die generaties later nog steeds voor kippenvel zorgt. Robert Miles en Children.
1: Radio Noordzee, internationaal. Het station waar muziek in zit.

helemaal vrolijk van deze plaat. Voor het eerst opgenomen in 1958 door Priscilla Bowman en de Spaniels. In 1960 verscheen dan het pop- en R&B-duet voor Dinah Washington en Brooke Benton. En wij draaiden de 1984-versie van deze twee legendes uit Wales. Een enorme dosis vrolijke rock'n'roll en knallende 80s energie hier op de radio. Shakin' Stevens en Bonnie Tyler en A Rockin' Good Way.

radiovrienden. Je gaat spontaan je mooiste 70s glitterpak uit de kast halen voor deze plaat. En met dit aanstekelijke nummer scoorde deze Britse band een gigantische nummer 1 hit in onder meer de Nederlandse top 40. Voordat ze destijds overstapten op het ruigere gitaarwerk met hits als Bellroom Blitz, lieten ze hier nog hun meest speelse kant horen. En

de Amerikaanse formatie Radio met niemand minder dan hitmaker Ray Parker Jr. Een enorme wereldhit met deze heerlijke track. De perfecte plaat voor wie van pure tijdloze soul houdt. Radio and You Can Change That.

Report in dit legendarische titelnummer voor de gelijknamige komedie, waarin ze zelf schitterde naast onder andere Jane Fonda en Lily Tomlin. Het nummer werd dan ook in no time een gigantische wereldwijde megahit en groeide uit tot het ultieme strijdlied voor iedereen die wel eens zuchtend achter zijn bureau zit. Helaas enkele weken geleden van ons heen gegaan, Dolly Parton en 9 to 5. Zo, en dit was Hitwaves alweer voor deze week. Heel fijn dat je erbij was. Maak er nog

0: have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
2: Janjo!
1: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee. Super top 50.
2: Goeie stemmen.
3: Die Arnold Top 50 Historie, der 9.10.1971, Platz 7. Tony Ronald mit Help, Get Me Some Help.

0: En wij gaan toe naar het laatste uur voor de Miami Go Top 50 van 18 oktober 1975. 7 nieuwe binnenkomers en 7 stipnoteringen. Maar u krijgt van mij eerst een overzicht. We vonden op nummer 27 Bonnie Sinclair met Rocco. 26 Bob Marley en de Wailers, No Woman No Cry. Was nieuw binnengekomen. En ook nog eens een keer een stipnotering. Nummer 25, Albert Hammond en Down by the River. En op 24, voormalig lieveling. En nieuw met stip George Harrison en You. The Moments met Dolly My Love op 23, 22, Stylistics, Can't Give You Anything But My Love. 21, een stipnotering, Spooky and Sue en I've Got The New Need. Bedoelen, ja, en de nieuws ook bijna zeggen. En op 20 ook een stipnotering, Mutt met Lala Lucy. En u hoorde u net voorbij komen, Frank Sinatra, I Believe I'm Gonna Love You op nummer 19. En dan op nummer 18, een voormalig lieveling, Bolland en Bolland, and You Make Me Feel So High.
1: Mi amigos lieveling.

13 naar 17 gezakt. U had haar wel herkend, hè? Haar grootste hit eigenlijk, Connie van der Bos. En drie zomers lang. Een stipnotering vinden we in de tweede week. Van 21 naar nummer 16. Catapult en de Steeler.

0: Lonkleurie en de Shakers en Rockin' Rocket. Nou, haal nog maar één keer uit.
1: Mi amigos, lieveling.

Rock and roll to me. 7 nieuwe binnenkomers, 7 stipnoteringen. 18 oktober 1975 is de maand. Dat is de Mimigo Top 50. Van toen hadden we ook deze. Toen van 7 naar 12. Bohannon. En hier is de Disco Stomp.

Femina te Melle. Speciaalzaak in dames- en herenkleding. Grennis en bustehouders. Femina te Melle.

D-O-R-C-A, Divorce. Eerst Stand By Your Man en dan deze plaat maken, Divorce. Ja, zo kan het verkeer in het leven. Inspiratie voor de zangeres Tammy Wynette. Van 12 naar 11. Dank u wel. U bent helemaal gescheiden en u komt weer helemaal los, zou ik bijna zeggen. Of u bent dan weer helemaal los. We gaan naar een stipnotering. Van 20 afkomstig naar nummer 10. Demis Roussos. En Perdóname.

Ook dit uur moeten we wat plaatjes inkorten van 15 naar nummer 9, de T-set. En Do It Baby. En dit is nummer 8, afkomstig van 6. The Brotherhood of Man.

Casey en de Sunshine Band van 4 naar nummer 7. En dan van 17 naar nummer 6. Hank the Knife and the Jets. En Stan the Gunman op 18 oktober 1975.

0: nummer 4 is er en dat met Claire en Henk.
1: Aan de kaai, schitterskwartier, staat een klein cafeetje.
0: De liefste uit uw serie Feesten en Fuiven, ook met Franka.
1: Met jou, Millie,
0: en natuurlijk ook met Johnny Blenko.
2: Eenmaal zal ik je weer ontmoeten.
0: Feesten en Fuiven nummer 4 met Eddie Smets.

Gamble en de Rhinestone Cowboy. Rhinestone Cowboy, zo moet je dat eigenlijk zeggen. Van 11 naar nummer 5. En dan van 3 naar nummer 4. Ja, we moeten ze helaas in korte, u weet het. Rod Stewart.

En wij varen door op deze top 50 van 18 oktober 1975. Van 3 naar 4, Rod Stewart en Sailing. En dit is nummer 3 afkomstig van nummer 1. Ik heb het over Harpo en de Movie Star.

Mike Berry in The Movie Star. We hebben er nog twee te gaan. En wat vinden we dan op nummer twee? Mike Berry in The Tribute to Buddy Holly.

0: keer red ik het wel, de andere keer red ik het niet. Maar dat weet je met die top 50. Hè. Soms ontbreken er wel eens plaatjes en dan red je het wel. En soms zit die lijst zo vol dat echt alle plaatjes aanwezig zijn. En ik zit even in de lijst te kijken hoor. Hebben we iets ontbrekends gehad? Nee, zo te zien niet. Maar we ontbreken nu wel even de boel in dit geval.
1: Dit is de Mi Amigo top 50.

0: Egmond.
1: We krijgen mij eerst even een overzicht van deze Mi Amigo Top 50. Op nummer 19 vonden we Frank Sinatra, I Believe I'm Gonna Love You. Bolland to Bolland, You Make Me Feel So High op 18. Conny van der Bos met Drie Zomers Lang op 17. Een stipnotering op 16, Catapult, The Steeler. 15, The Tumbleweeds and Somewhere Between. Twee lievelingen. Eentje op 14, Long to Learning and the Shakers met Rockin' Rockets. En Smokey op 13 met Don't Play a Rock'n'Roll to Me. Op nummer 12, Bohannon en de Disco Stomp. 11, Tammy Wynette, Divorce. Een stipnotering op 10, Demis Roussos, Perdona Me. Op nummer 9, TZ, Do It Baby. En op 8, The Brotherhood of Man en Kiss Me, Kiss Your Baby. Op 7, Casey and the Sunshine Band en Get Down Tonight. 6, Hank the Knife and the Jet Stand the Gunman. 5, Glenn Gamble, The Rhinestone Cowboy. 4, Rod Stewart, Sailing. 3, Harpo, The Movie Star. 2, Mike Berry, Tribute to Buddy Holly. En Guus gaat naar huis. En ik gok zo meteen naar huis met Alexander Curly op nummer 1. Dit was hem, de top 50. De Mi Amigo top 50 van 18 oktober 1975. En wij spreken elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag.
2: Hey, superhit number. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.